0: Ach, hoor ik daar de zomer. Uit de jaren 90 hebben we de grote zomerhits die het ook op de vloer heel goed deed. En ook in de itter best wel veel gedraaid werd. En op zomerfeestjes, heerlijk. Je hoorde Clutch en Oh Boy. Het was de eerste classic in het weekend van de On Fire Radio Show.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Alok en Santi, maar ook Felix the House Cat met Fatboy Slim, Joyce Muniz, Sasha, Stacey Pollen en nog veel meer. Met andere woorden, je weekend is weer begonnen.

ook nog, eruit nog Reboot en Mike the Connector. Wat een mooie naam. Silk, zo heet die track. Dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons een e-mailtje. Adres is onfireradioshow@gmail.com. Onfireradioshow@gmail.com. En je krijgt altijd antwoord. Het weekend van On Fire met vette nieuwe muziek. Dit is Two Slice en Freak Out.

Can Dance, zo heet de nieuwe. Hij komt over 2 weekjes uit. En ook nog Lolo Manet in On Fire, Stay Sticky, zo heet die track. En Two Slice met de Freakout hoor je ook nog in die On Fire Radio Show. En lekker man, weekend vieren met de...

0: De allereerste plaat ooit gedraaid in On Fire. Het was in april van het jaar 2019. Ja, On Fire bestaat al ruim 7 jaar. En ik zit maar nog beginnen aan dit radioavontuur. Dat was bij Wild FM overigens. En eerste plaat, ja, wat ga je dan draaien? Nou, ik vond deze, Ferry Koster. Oh, honey, you make me feel like I'm on fire. Daar moet ik mee beginnen. Vandaag weer eens even opgerakeld uit de archieven. En hopen er van de tweede uur van On Fire. Ferry Koster en Fire! We're going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Heel muziek van Alok en Santi. Maar ook Felix de Housecat en Fatboy Slim. Joyce Muniz, Sasha.

Follows the Rules. En Milk and Sugar, die waanzinnige extra strand remix van Let the Sunshine. Dimitris Michas heeft die waanzinnige remix gemaakt. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Dit is die On Fire Radio Show met nieuwe muziek onderweg van Shabi. Je hoort ze zometeen met Just a Funky Beat. Eerst iets anders. Groetje nieuw. Vintage Culture en Departamento. Dit is Copy.

www.facebook.com/ErwinVanOblik. Ga daarheen en luister zo vaak je wil. Ik heb de nieuwe van Sasha nog voor je aan het eind van de show. Die is goed, man. Het is een nieuwe versie van Hallo Sun. Geniet daar even lekker van. Wij gaan